0: is het kom, de uiersje op. Als aat mee het, jong, die schet het een wisch.
1: Hey Marieltje, ich hang dich wirklich gern.
0: Als